0: Morgen. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Er zijn ook 10 klanten uit ons land getroffen bij de hacking van de Britse internetbank Revolut. Dat meldt de bank zelf. In totaal zijn de gegevens van 680 klanten gelekt nadat een oplichter zich voordeed als iemand van de overheid en zo via mail gegevens van mensen opvroeg. Revolut heeft in totaal zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen, omdat ook vloeibaar gas duurder wordt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
2: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grootprijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
1: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. En op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de achtste finales. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en opnieuw kans op buien bij zo'n 19 graden.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket van streamingdiensten aan. Nochtans is illegaal streamen niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth Day.
2: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat die een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
1: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen. Je hoort journalist Sven Ponsaerts.
3: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
1: En de herfst en de winter komen eraan. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Staat nog niet vast of het om zijn lichaam gaat. De prof is een Brit van 45. Hij vertrok eergisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier op X. Het ziet er naar uit dat die drone vanuit Wit-Rusland kwam. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in EU-lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter door de oorlog in Oekraïne. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. Straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis, want zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy voor elk seizoen van de comedy-reeks Hacks. De medische dramaserie The Pitt won dan weer 6 Emmys, onder meer voor beste dramaserie en beste acteur in een dramaserie. Het was dan ook wel 25 keer beter genomineerd. En de horrorcomedie Widow's Bay won 14 Emmys, onder meer voor beste comedie. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt dan wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en kans op buien bij nog zo'n 19 graden. Donderdag hetzelfde weer en vrijdag wisselend bewolkt, meestal droog en rond 18 graden.

Inderdaad, dinsdag vandaag 15 september. Van harte welkom hier in de ochtendradio tot 9 uur. En ik heb alvast voor jou Snow Patrol, de Bee Gees. En hier is Simply Red en Jericho.

0: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.

bent samenjarig met Prins Harry van Wales. Ja, ja. Hij wordt 42 vandaag. Prins Harry. Even kijken. Daan Hugaert speelt mee in Thuis al heel veel jaren. Hij is Vlaams acteur en regisseur. Hij wordt 77. Tommy Lee Jones, dat is een Amerikaanse acteur. Die wordt er 80. En we blijven nog even in de filmwereld, vrienden. Niemand minder dan Oliver Stone is jarig. Amerikaanse filmregisseur wordt vandaag 80 jaar. Amai.

0: Michael Jackson en Paul McCartney. Toen waren ze nog vriendjes, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: En zometeen nog zo'n grote vriendin van een van die twee. Tina Turner komt eraan. Na het nieuws van 7:30.
2: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket van streamingdiensten aan. Nochtans is illegaal streamen niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth Day.
3: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat die een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
2: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen. Je hoort journalist Sven Ponsaert.
4: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
2: En de herfst en de winter komen eraan. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Staat nog niet vast of het om zijn lichaam gaat. De prof is een Brit van 45. Hij vertrok eergisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier op X. Het ziet er naar uit dat die drone vanuit Wit-Rusland kwam. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in EU-lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter door de oorlog in Oekraïne. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. Straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt. De belangrijkste

weet niet of je al gegeten hebt, maar alhoewel, het is niet zo iets dat je 's morgens eet. Het is vandaag dubbele cheeseburgerdag. Jawel, dat wordt blijkbaar telkens gevierd op 15 september. Ja, het heeft zijn wortels in de moderne Amerikaanse keuken, wat had je gedacht? Met het idee dat hoe meer er op een burger zit, hoe beter het wordt. Het concept van de cheeseburger kwam voort uit het verlangen om een extra dimensie toe te voegen aan de traditionele hamburger. Een verhaal gaat dat Lionel Sternberger in het jaar 1926 in Pasadena de eerste cheeseburger zou hebben gemaakt. Simpelweg door een plakje kaas op een hamburger te leggen. En die creatie leidde uiteindelijk tot de dubbele variant, blijkbaar. Nog een paar leuke feitjes. Wist je dat cheeseburgers in verschillende culturen over de hele wereld populair zijn? Elk land heeft zijn eigen draai gegeven aan dit klassieke gerecht. Een leuk feitje is ook dat de grootste cheeseburger ooit met meer dan 900 kilogram woog. Ja, ja. Het gebeurde tijdens een festival in de Verenigde Staten en vereiste een speciale oven om te kunnen bakken. En ook deelnemen aan trivia over cheeseburgers kan leuk zijn. Wat is eigenlijk jouw favoriete soort kaas op een burger? De meeste populaire kaas is nog altijd de cheddar kaas. Cheddar kaas. Allee, voor de mensen die nog niet gegeten hebben, het water loopt al uit uw mond, zeker? Ik denk het wel, ja. Allemaal kom.

Misschien een tip voor Erik van Looy, want hij begint binnenkort weer met zijn nieuwe slimste mens ter wereld. Teddy Swims is uitnodigen. Hè? Volgens mij gaat hij ver geraken, want hij noemt zichzelf Mr. Know-It-All. En met deze dame gaan we richting nieuws van 8 uur.

Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelfer Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelfer Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelfer terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelfer Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be.

0: Morgen. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket aan van streamingdiensten, veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth D.
2: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat hij een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
1: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort journalist Sven Ponsaert.
3: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
1: En de herfst en de winter komen er nog aan, dus wellicht zal de prijs nog verder stijgen. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier daar op X. Mogelijk kwam die drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis. Zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een prijs voor elk seizoen van de comediereeks Hacks. Grote winnaar is de horrorcomedie Widow's Bay met 14 Emmys. En de medische dramaserie The Pitt won er 6. Die serie was wel 25 keer genomineerd. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, ook een pak frisser, nog maar zo'n 18 graden. En dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt en meestal droog bij 18 graden.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.nl.

Ik heb heel belangrijk concertnieuws, vrienden. Ja. Het was al een tijdje een gerucht, maar dat is nu helemaal uitgeklaard. Het gaat gebeuren. Oasis gaat in 2027 op tour. Een aantal shows zijn er in Europa en er een aantal in Verenigde Staten. België die valt ertussen, van tussen, ja, zoals dat meestal het geval is. Hè. Maar je kan wel naar Duitsland, naar Frankrijk, naar Spanje. En ook Nederland. Jawel, ze komen naar de Johan Cruijff Arena op 16 en 17 juli. Dan komen de twee broertjes naar Holland. En daar kan je natuurlijk kaartjes voor kopen. Alleen de prijzen zijn nogal hoog. Wat had je gedacht? En ze gaan blijkbaar werken met een soort lotingsysteem. Hoe dat allemaal in elkaar zit, daar heb ik weinig vat op eigenlijk. Maar in ieder geval, het is vooral goed nieuws dat de mannen weer een klein beetje terug overeen komen. Hè? Ja, ze hebben de smaak terug te pakken.

0: Gaal bij een Brits duo, The Guys and Dolls, want die zongen het origineel. En je herkent daar waarschijnlijk wel de melodie in. Shaggy and Angel. Er komen nog een paar mooie engeltjes aan. Anastasia en Miley Cyrus. En zometeen Ravine Lené. En doe maar na het nieuws van 8:30.
1: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket aan van streamingdiensten, veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth D.
2: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat hij een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
1: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort journalist Sven Ponsaert.
3: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
1: En de herfst en de winter komen er nog aan, dus wellicht zal de prijs nog verder stijgen. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier daar op X. Mogelijk kwam die drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis. Zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een prijs voor elk seizoen van de comediereeks Hacks. Grote winnaar is de horrorcomedie Widow's Bay met 14 Emmys en de medische dramaserie The Pitt won er 6. Die serie was wel 25 keer genomineerd. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, ook een pak frisser, nog maar zo'n 18 graden. En dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt en meestal droog bij 18 graden.

0: mij.
1: Sinds een dag of twee, met andere woorden, 32 jaar, hè, stond er tussen aanhalingstekens of tussen haakjes. Doe maar!
2: Het is raar, het is gek, ja. Maar het is echt gebeurd.
1: Ja, het is vooral in Zuid-Libanon dat het gebeurt. Daar houden de inwoners in een plaatselijk dorpje jaarlijks een opmerkelijke traditie. Een ezeltjesrace. Alleen gaat het daar blijkbaar niet zozeer om de snelheid, nee. Ezeltjes worden voor de gelegenheid uitgebreid aangekleed en het evenement is vooral een feestelijke traditie. En ja, het is dus geen race eigenlijk voor Formule 1, voor de ezeltjes, waarbij het ene dier het andere probeert in te halen. Het gaat vooral om de sfeer, hè. Ja, ik denk dat de ezels zelfs daar ook blij mee zijn. Ja, ze moeten geen zware lasten dragen en ja, ze worden speciaal gevierd dan toch wel, hè. Laat de anderen maar winnen, zolang wij maar op tijd aan het gras komen. Dat zullen die ezeltjes dan wel gedacht hebben, zeker en vast. Hey! Ja. Hey! Het is dinsdag vandaag. Is dat iets om vrolijk te zijn? Oh, bijna in de helft van de week. We blijven positief.

Ik ben vandaag omringd door vrouwelijk schoon. Anastasia hoorde net, sick and tired. Ik heb er nog zo eentje klaarstaan richting nieuws van 9 uur. Morgen een nieuwe ochtendradio, vrienden, om 7 uur. Fijne dinsdag.

0: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.
1: Op zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Altheim Hotel in Grobbendonk. Vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met onze reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeths Reiscenter, 19 september in het Altheim Hotel Grobbendonk, van 11 tot 18 uur.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar al de hele ochtend met vertraging of helemaal niet door een storing op 13 verschillende plaatsen in het midden van het land. Slagbomen aan overwegen gaan ook dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Experts zoeken nog naar de oorzaak van de storing, maar sabotage lijkt dus volgens spoorbeheerder ProRail waarschijnlijk. Want op meerdere plaatsen zijn verdachte dingen gevonden. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte dat meldpunt begin dit jaar op.
2: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Eigenlijk, iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als hij dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
1: Wellicht zijn er nog veel meer van zulke verhalen, want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er daar te veel binnenkomen. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt wel dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft 2 klimaatsatellieten gelanceerd, van op de basis in Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Die satellieten moeten onder meer helpen om natuurfenomenen te onderzoeken, betere voorspellingen te doen en nieuwe inzichten te krijgen over de gevolgen van de klimaatverandering. De missie kleurt ook Belgisch, zo werkte ons land mee aan die satellieten en aan de lancering en zullen onderzoekers van de universiteiten van Gent en Luik de gegevens mee verwerken. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, een pak frisser dan, nog zo'n 18 graden en dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt, wel meestal droog, bij opnieuw 18 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.
2: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
3: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
2: Dan is het beter dat u hoort...
3: Hallo, met Roel, wat kan ik voor u doen?
2: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
4: Nederland.
5: Nossa.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: In Olen is het nieuwe gemeentehuis De Meent officieel geopend. Het gebouw huisvest alle administratieve diensten, het OCMW en een wijkpost van de politie. De bibliotheek verhuisde naar de gerenoveerde Onze Lieve Vrouwenkerk. Gemeenteraden zijn voortaan live online te volgen vanuit de nieuwe raadzaal. Het gemeentehuis kostte bijna 13 miljoen euro en liep 2 jaar vertraging op. Voor Open Monumentendag hebben de zusters in Vorselaar voor het eerst alle deuren van hun klooster geopend. Bezoekers kregen zo toegang tot ruimtes die jarenlang verboden terrein waren. Ze waren onder de indruk van het interieur en de geschiedenis. De volledige openstelling moet helpen om een nieuwe bestemming te vinden voor het grote klooster. De zusters hopen dat het gebouw goed bewaard blijft. Op donderdag 24 september vindt in Herentals opnieuw de scholenveldloop plaats. Het netenpark wordt van 9 uur in de ochtend tot 2 uur in de namiddag een sportterrein voor leerlingen van alle lagere scholen. De kinderen volgen een parcours met hindernissen en verrassende opdrachten. Supporters zijn welkom. De planning staat op de website van Stad Herentals. In Herentals vonden afgelopen weekend de Belgian Transplant 2 Games plaats. Zo'n 1000 getransplanteerde, dialysepatiënten, donoren en sympathisanten namen deel aan meer dan 10 sportdisciplines. Transplant 2 wil tonen dat sporten na een transplantatie mogelijk is. Erik van Rompuy uit Edegem doet na een levertransplantatie opnieuw aan triathlon en werd al 2 keer wereldkampioen. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
2: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: Goedemorgen. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar niet of met vertraging door een storing op 13 plaatsen centraal in het land. De Nederlandse spoorwegen spreken over sabotage. Kieran Hofker.
2: ProRail geeft inderdaad aan dat op meerdere plekken in het spoor materialen zijn gevonden die daar bewust lijken te zijn neergelegd, waardoor de storingen zijn ontstaan. Dus dat betekent dat heel veel reizigers helaas niet de trein kunnen pakken die ze normaal pakken. ProRail werkt heel hard om de materialen op te ruimen en de situatie veilig te maken. En zodra dat is, kunnen wij de treindienst weer op gaan starten.
1: Het zou gaan om buizen die vastgemaakt zijn aan de sporen. En daardoor gaan op veel plaatsen ook slagbomen aan overwegen dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag daar in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte het meldpunt begin dit jaar op.
3: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt, dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als die dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
1: En wellicht zijn er nog veel meer zulke verhalen, want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er te veel binnenkomen. En het Amerikaanse leger heeft nu ook wapens in de ruimte. Het geeft weinig details over welke dat zijn, maar het vindt het belangrijk dat hun mensen zich kunnen beschermen tegen vijandige acties van tegenstanders, zeggen ze. Mogelijk bedoelen ze dan satellieten van andere landen. China en Rusland hebben ook al bijvoorbeeld lasersystemen om anderen te hinderen. Veel zon tot 28 graden, na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en het is ook een pak frisser, nog zo'n 18 graden.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.
1: Op zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Altheim Hotel in Grobbendonk, vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met onze reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeths Reiscenter, 19 september in het Altheim Hotel Grobbendonk, van 11 tot 18 uur.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. De schatkist haalde al meer dan €100 miljoen extra op aan accijnzen en dat geld wil de MR ons teruggeven. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
2: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle, dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die zij aangeven is, er is geen ruimte om woningen te bouwen, maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook kunnen.
1: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Prateren vindt het onbegrijpelijk dat lokale besturen ze niet willen bouwen. Zij wil er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En ook het Amerikaanse leger heeft nu wapens in de ruimte. Dat geven ze voor het eerst toe. Welke wapens dat zijn, dat zeggen ze er niet bij. Maar mogelijk is het de bedoeling dat de VS satellieten van andere landen kan uitschakelen. China en Rusland hebben bijvoorbeeld ook al lasers en jammers om rivalen te hinderen in de ruimte. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, het is dan ook een pak frisser, nog zo'n 18 graden.

0: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
1: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
0: Dan is het beter dat u hoort...
1: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
0: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
2: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: In Olen is het nieuwe gemeentehuis De Meent officieel geopend. Het gebouw huisvest alle administratieve diensten, het OCMW en een wijkpost van de politie. De bibliotheek verhuisde naar de gerenoveerde Onze Lieve Vrouwenkerk. Gemeenteraden zijn voortaan live online te volgen vanuit de nieuwe raadzaal. Het gemeentehuis kostte bijna 13 miljoen euro en liep 2 jaar vertraging op. Voor Open Monumentendag hebben de zusters in Vorselaar voor het eerst alle deuren van hun klooster geopend. Bezoekers kregen zo toegang tot ruimtes die jarenlang verboden terrein waren. Ze waren onder de indruk van het interieur en de geschiedenis. De volledige openstelling moet helpen om een nieuwe bestemming te vinden voor het grote klooster. De zusters hopen dat het gebouw goed bewaard blijft. Op donderdag 24 september vindt in Herentals opnieuw de scholenveldloop plaats. Het Netenpark wordt van 9 uur in de ochtend tot 2 uur in de namiddag een sportterrein voor leerlingen van alle lagere scholen. De kinderen volgen een parcours met hindernissen en verrassende opdrachten. Supporters zijn welkom. De planning staat op de website van Stad Herentals. In Herentals vond er afgelopen weekend de Belgian Transplant to Games plaats. Zo'n 1000 getransplanteerde, dialysepatiënten, donoren en sympathisanten namen deel aan meer dan 10 sportdisciplines. Transplantoe wil tonen dat sporten na een transplantatie mogelijk is. Erik van Rompuyen uit Edegem doet na een levertransplantatie opnieuw aan triathlon en werd al 2 keer wereldkampioen. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
2: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeth Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89 en ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen dus omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parquet van Namen weten. Die gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders. Dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en poging tot doodslag door wurging.
2: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
3: Het was even heel veel ontlading en inderdaad dat we serieus worden genomen. En moeten we wel nog een beetje binnenkomen. Ja. Hè, maar...
2: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
1: Maar de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
4: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle. Dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die zij aangeven is er is geen ruimte om woningen te bouwen. Maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook kunnen.
1: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Prateren vindt het onbegrijpelijk dat die lokale bestuurders niet willen bouwen. Ze willen er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En in Nederland komt het treinverkeer heel voorzichtig weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen door mogelijke sabotage. Op zeker 24 plaatsen werden materialen op de sporen gevonden, zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
5: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
1: De experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. Vanmiddag eerst nog zon en tot 28 graden, later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.nl.

Was het een geweldige zomer? Ja, zeker voor de Leelse Bergen. Die blikken terug op een recordzomer, want de camping telde tot 8,3% meer boekingen dan vorig jaar. Ruim 1/3 van de kampeerders kwam uit het buitenland met veel Nederlanders en Duitsers. En tot eind augustus werden 123.760 tickets verkocht. Dat is meteen 22% meer dan in heel 2025 voor de Leelse Bergen.

0: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.
1: Op zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Altheim Hotel in Grobbendonk. Vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met onze reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeth Reiscenter. 19 september in het Altheim Hotel Grobbendonk. Van 11 tot 18 uur.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van Namen weten. De gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders, dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en voor poging tot doodslag door wurging.
2: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
3: Het was even heel veel ontlading en inderdaad dat we serieus worden genomen. En moeten wel nog een beetje binnenkomen. Hè, maar.
2: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
1: Want de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. Verschillende scholen in de provincie Antwerpen verbieden leerlingen om met fatbikes naar school te komen, omdat ze niet veilig zijn of ze niet veilig gebruiken. Die fietsen nemen ook te veel plaats in de fietsenrekken. Ook skinnybikes worden verboden, die zien eruit als fatbikes, maar hebben dunnere banden. In Nederland komt het treinverkeer weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen door mogelijke sabotage. Op zeker 27 plaatsen werden buizen en andere materialen gevonden op de sporen. Dat zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
4: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
1: Experts kijken onder meer naar nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. En de nieuwe regering in Hongarije wil de strenge Holebi-wetten aanpassen. Er is een wetsontwerp voorgelegd om de wetten van ex-premier Orbán te vervangen. Die voerde wetten in die bijvoorbeeld het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen verboden. Waardoor ook Pride-optochten in Hongarije verboden waren. Maar dat zou nu dus allemaal veranderen. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag soms lichte regen bij 21 graden. En zondag droger, af en toe zon en 20 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
2: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeths Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89 en ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Een helikopter van het Deense leger is bijna geraakt door waarschuwingsschoten van op een Russisch fregat. Het gebeurde boven de Baltische Zee. De helikopter liep geen schade op, er raakte ook niemand gewond. Maar de Deense regering noemt het incident wel een onverantwoorde actie van Moskou en provocatie. Het heeft meteen de Russische ambassadeur in Kopenhagen op het matje geroepen. En die vindt net dat het Deense leger provoceert. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Het ging om ruim 2100 aanvragen. Dat is een kwart minder dan in augustus vorig jaar. En zelfs een derde minder tegenover augustus 2024. In totaal vroegen er dit jaar al 30% minder mensen asiel aan in België. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, verklaart.
2: Internationale trends spelen sowieso een rol, maar daarnaast natuurlijk ook het beleid dat je voert. We hebben bijvoorbeeld de gezinshereniging strenger gemaakt. We hebben andere maatregelen genomen, bijvoorbeeld geen opvang voor mensen die al bescherming hebben in een andere lidstaat. Dat wordt nu individueel, geval per geval, ook beoordeeld.
1: Dit jaar stuurde ons land ook al een record aantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. En de finale van de Champions League voetbal wordt over 2 jaar in München in Duitsland gespeeld. En een jaar later in 2029 in Camp Nou in Barcelona. Volgend jaar is Madrid de gaststad. De finales van de Europa League gaan in 28 en 29 door in Boekarest in Roemenië en in Belgrado in Servië. En voor de Conference League zijn dat Turijn en Budapest. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabiliseercentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: In Olen is het nieuwe gemeentehuis De Meent officieel geopend. Het gebouw huisvest alle administratieve diensten, het OCMW en een wijkpost van de politie. De bibliotheek verhuisde naar de gerenoveerde Onze Lieve Vrouwenkerk. Gemeenteraden zijn voortaan live online te volgen vanuit de nieuwe raadzaal. Het gemeentehuis kostte bijna 13 miljoen euro en liep 2 jaar vertraging op. Voor Open Monumentendag hebben de zusters in Vorselaar voor het eerst alle deuren van hun klooster geopend. Bezoekers kregen zo toegang tot ruimtes die jarenlang verboden terrein waren. Ze waren onder de indruk van het interieur en de geschiedenis. De volledige openstelling moet helpen om een nieuwe bestemming te vinden voor het grote klooster. De zusters hopen dat het gebouw goed bewaard blijft. Op donderdag 24 september vindt in Herentals opnieuw de scholenveldloop plaats. Het netenpark wordt van 9 uur in de ochtend tot 2 uur in de namiddag een sportterrein voor leerlingen van alle lagere scholen. De kinderen volgen een parcours met hindernissen en verrassende opdrachten. Supporters zijn welkom. De planning staat op de website van Stad Herentals. In Herentals vonden afgelopen weekend de Belgian Transplant 2 Games plaats. Zo'n 1000 getransplanteerde, dialysepatiënten, donoren en sympathisanten namen deel aan meer dan 10 sportdisciplines. Transplant 2 wil tonen dat sporten na een transplantatie mogelijk is. Erik van Rompuy uit Edegem doet na een levertransplantatie opnieuw aan triathlon en werd al 2 keer wereldkampioen. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
2: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeth Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89. En ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
2: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: De spanningen tussen Denemarken en Rusland lopen op nadat een helikopter van het Deense leger bijna geraakt werd door waarschuwingsschoten van een Russisch fregat. Dat gebeurde boven de Baltische Zee. De helikopter raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Deense regering noemt het incident wel een onverantwoorde actie en provocatie. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Iets meer dan 2100 aanvragen of een kwart minder dan in augustus vorig jaar. En zelfs een derde minder dan het jaar daarvoor. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt verklaart.
2: Internationale trends spelen sowieso een rol, maar daarnaast natuurlijk ook het beleid dat je voert. We hebben bijvoorbeeld de gezinshereniging strenger gemaakt. We hebben andere maatregelen genomen, bijvoorbeeld geen opvang voor mensen die al bescherming hebben in een andere lidstaat. Dat wordt nu individueel, geval per geval ook beoordeeld.
1: Ons land stuurde dit jaar ook al een record aantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. Het WK Atletiek in 2029 gaat door in Nairobi, dat is de hoofdstad van Kenia. Het is de eerste keer ooit dat het WK naar Afrika trekt. Kenia kon de Internationale Atletiek Federatie dus overtuigen met het dossier dat ze hebben opgesteld. 5 jaar geleden mochten ze wel al het WK voor junioren organiseren. Het land heeft ook verschillende wereldkampioenen, zoals Eliud Kipchoge. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en er is ook kans op regen. Morgen afwisselen zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.
2: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
3: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
2: Dan is het beter dat u hoort...
3: Hallo, met Roel, wat kan ik voor u doen?
2: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.

0: toffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Op zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Altheim Hotel in Grobbendonk. Vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met onze reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeths Reiscenter. 19 september in het Altheim Hotel Grobbendonk. Van 11 tot 18 uur.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen? En krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Een tweede golf van sabotages in Nederland. Deze voormiddag liep het treinverkeer helemaal in het honderd na sabotages op de sporen. En ook deze namiddag zijn er opnieuw problemen. Dat weet journaliste Birgit Hertelaer, die in Nederland is.
2: De hinder op het spoor die is nog niet voorbij, want er zijn zelfs plekken waar er opnieuw dingen op de sporen gelegd zijn. En daarnaast heb je ook nog de snelwegen waar acties zijn van boeren, zeker 9 plaatsen waar zij brand gesticht hebben, om te protesteren onder andere tegen stikstofregels.
1: Wie achter de sabotages op de sporen zit, is nog altijd niet duidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat er te weinig munitie is in de oorlog tegen Iran. President Trump heeft dat de afgelopen maanden altijd ontkend. Volgens Amerikaanse media werden de aanvallen ook al gepauzeerd door dat tekort. De oorlog tegen Iran kostte de VS naar schatting al zo'n 33 miljard dollar of meer dan 28,5 miljard euro. 2/3 daarvan ging naar munitie. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar of ouder zijn. Dat worden er ook al 56 jaar op rij, elk jaar meer. Het overgrote deel van hen is een vrouw, 90%. Japan heeft daarmee de op één na oudste bevolking. Monaco staat op 1 met een pak minder inwoners, waardoor het aantal ouderen procentueel hoger ligt. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en is er ook kans op regen. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.

vreugdedansje placeren? Ja, waarom ook niet? Niets om je voor te schamen, het kan allemaal hier bij ons. Muziek op jouw ritme, ook dit uur weer bij Nederland. Wat dacht je van Whitney Houston, Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Toni Braxton en nog veel meer. Reden genoeg dus om te blijven luisteren naar dit radiostation. Hele goede middag, dit is Tears for Fears.

0: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.

is dinsdag vandaag, 15 september. Nog zo'n dagje of zes en de zomer van 2026 die zit er officieel op. Nou, ik denk wel dat we nog een mooie nazomer gaan krijgen. Maar het valt af te wachten natuurlijk. Ik dacht, ik ga toch nog een beetje die tropische temperatuur in huis halen met Eros Ramazzotti.

Michael Jackson, I just can't stop loving you. Daarmee werd het bijna 20 voor 5. Een hele goede middag. Mag ik misschien even een kleine count in? 1, 2, 3, 4. Dankjewel.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeths Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89 en ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.

Iedereen kent uiteraard die enorme hit I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. Maar mijn persoonlijke voorkeur die gaat uit naar deze So Emotional. Daarmee werd het 5:10 op dinsdag namiddag. Bijna tijd alweer voor een kleine kijk op de realiteit. De Nederland nieuws en weerupdate binnen zo'n tiental minuten. Dit is nog Jimmy Nail.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren dan weer brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
2: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
1: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Het is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
3: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
1: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+-activisten. En de overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. Doelman Mats Zels stopt als Rode Duivel, dat schrijft het Nieuwsblad. Zels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Zels is 34. En voor wie altijd al gedroomd heeft van een eigen koets, het zou zomaar eens kunnen, want er worden 45 verschillende koetsen geveild. Die maken deel uit van een privécollectie in ons land. Een van die koetsen zou nog van keizer Napoleon III geweest zijn. Een andere is zo'n 180.000 euro waard. De veiling begint op 15 oktober. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het ook regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.
2: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
3: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
2: Dan is het beter dat u hoort...
3: Hallo, met Roel, wat kan ik voor u doen?
2: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: Bij een kopstaartaanrijding op de Herentaalse Steenweg in Herenthout zijn zondagavond 3 mensen lichtgewond geraakt. Rond 8:55 reed een lichte vrachtwagen achteraan in op een personenwagen die voor een verkeerslicht stond. Een koppel van 76 en 77 jaar raakte gewond. Ook de 45-jarige bestuurder uit Heist op den Berg liep verwondingen op. Hij blies positief en moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Bij een uitslaande brand in de Grote Heibergstraat in Hulshout is in de nacht van zondag op maandag een woning zwaar beschadigd geraakt. Het vuur brak rond middernacht uit en veroorzaakte vooral schade op de bovenverdieping. Een moeder en haar kind konden het huis tijdig verlaten en bleven ongedeerd. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De bewoners verblijven bij familie. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Herentals staan deze herfst 211 bladkorven langs de straten. Inwoners kunnen er bladeren van bomen op het openbaar domein in kwijt en helpen zo de stadsdiensten. De korven moeten gladde stoepen en verstopte rioolkolken voorkomen. Bladeren van bomen op privégrond horen er niet in, die moeten thuis verwerkt worden of naar het recyclagepark worden gebracht. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
2: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

FM 107.7 hier in Herentals. En ook op 107.4 zenden wij uit in Herenthout. En natuurlijk wereldwijd kan je ons beluisteren via de stream. Die vind je terug op de website omroepnederland.be. Alsjeblieft.

0: Op zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Altheim Hotel in Grobbendonk. Vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met onze reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeths Reiscenter, 19 september in het Altheim Hotel Grobbendonk, van 11 tot 18 uur.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. SunEco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

Olivia Newton-John, A Little More Love. Ja, een beetje meer liefde in de wereld waar we tegenwoordig in vertoeven. Het zou niet misstaan, denk ik. Maar goed, 6:10 geworden. Tijd om afscheid te nemen. Nederland nieuws en weer update binnen zo'n 10 minuten. Meer muziek op jouw ritme, non-stop aan de andere kant van 6:00. Een van de laatste voor vandaag wat mij betreft. Dat wordt deze classic van Opus. Er is live. Is live. Tot morgen.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
2: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
1: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Intussen zijn er wel al 6 mensen opgepakt voor de branden naast de snelwegen. De Nederlandse boeren zijn boos over de stikstofplannen die de regering Jetten heeft. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Dat is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
3: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
1: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+ activisten. De overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. En doelman Mats Zels stopt als rode duivel, dat schrijft het Nieuwsblad. Zels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Zels is 34. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui, minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het wel regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.

0: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: In Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel afgesproken hebben met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel, weten we voorlopig niets meer. De eerste helft van dit jaar hebben de telecomoperatoren in ons land zo'n 103 miljoen frauduleuze oproepen tegengehouden. Dus nog voor iemand kon opnemen, dat zegt de telecomregulator BIPT. Bij bijna 700.000 oproepen ging het om spoofing. Je hoort technologiejournalist Kennedy.
2: Stel dat je een oproep krijgt en je ziet op je scherm een Belgisch telefoonnummer, maar achterliggend, zonder dat jij het kan zien, is er eigenlijk een buitenlands nummer dat jou belt. Dat is een vorm van spoofing, eigenlijk van vervalsen van een telefoonnummer. En dat gebruiken fraudeurs onder andere omdat je iets meer vertrouwen hebt toch in een Belgisch telefoonnummer.
1: Als je zelf wordt opgebeld door een anoniem of onbekend nummer, dan is het handig om die niet onmiddellijk te beantwoorden en te kijken of ze een bericht of een voicemail kunnen achterlaten. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt nadat er branden uitbraken naast de snelwegen. Dat was een protestactie van boze boeren uit onvrede met de stikstofplannen van de regering Jette. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Nederland wordt al de hele dag geteisterd door sabotages, ook op de sporen. Intussen begint het treinverkeer daar terug normaal te lopen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
3: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen. Met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op. En u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
1: Want het is nog altijd niet duidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. En op het EK volleybal hebben onze nationale mannen hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de 8e finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze de laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Althem Hotel in Grobbendonk. Vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met onze reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeths Reiscenter, 19 september in het Althem Hotel Grobbendonk, van 11 tot 18 uur.
1: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-Zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-Zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
2: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar. En heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
1: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Manhaert circuleert als opvolger. In Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel hebben afgesproken met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel, weten we voorlopig niets meer. En op het EK volleybal hebben onze nationale mannen hun vierde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de achtste finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze hun laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
2: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar. En heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
1: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Mannaert circuleert als opvolger. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ook intussen bekend. En in Istanbul in Turkije zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een winkel. Iemand anders raakte gewond. Volgens Turkse media kregen de uitbater van de winkel en een klant ruzie. De politie heeft een verdachte opgepakt. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft eerste minister Bart Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij voegde eraan toe dat hij geen maatregelen wil nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
2: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
1: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ondertussen bekend. De LGBTQI+-organisaties in ons land trekken aan de alarmbel. Ze willen dat de overheid reageert op wat er in Turkije aan het gebeuren is. Voorstanders van onder meer homorechten worden daar opgesloten. Thomas Jans van koepelorganisatie Savaria.
3: Het is al jarenlang problematisch in Turkije voor LGBTQI+-personen. De Pride is er bijvoorbeeld al jarenlang verboden en we zien de situatie steeds erger worden. En vandaag worden mensen dus opgepakt, simpelweg omdat ze opkomen voor mensenrechten. Eigenlijk is dit een aanval op de democratie, een aanval op mensen die simpelweg willen bestaan en willen zijn wie ze zijn.
1: In totaal werden bij de betoging vandaag 162 mensen opgepakt. En het blijft onduidelijk wie er achter de sabotage zit op de Nederlandse spoorwegen. Dat onderzoek loopt nog. De hele dag was er hinder door voorwerpen die op de treinsporen gelegd waren. Journaliste Birgit Herteleer heeft het de hele dag gevolgd.
4: Men wil ook uitsluiten dat het zeker niet om buitenlandse sabotage gaat, maar men onderzoekt toch ook en misschien nog veel meer of het niet uit Nederland zelf komt. Want daar zijn toch ook wel signalen dat er daar zeker online in groepen oproepen circuleerden om vandaag toch met extreme acties uit te pakken.
1: Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zijn het de boze boeren die het niet eens zijn met het stikstofbeleid van de regering Jette. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.

0: avond. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Luchtverkeersleider Skies gaat staken vanaf morgenavond. Het waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukt overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwillige van Skies.
2: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er 's avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En 's morgens vroeg van 5:45 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
1: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken, dat heeft eerste minister Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij voegde eraan toe dat hij geen maatregelen wil nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
3: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
1: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. En de Franse regering wil bijna 4 miljard euro uittrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana, dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar stond van de politie voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Luchtverkeersleider Skies waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwillige van Skies.
2: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er 's avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En 's morgens vroeg van 5:15 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
1: De staking duurt tot 10 oktober. De Franse regering wil bijna 4 miljard euro uitrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar van de politie stond voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi neemt op 6 oktober afscheid van de nationale ploeg. Argentinië neemt het dan in een oefenwedstrijd op tegen Benin. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus een afscheid bij Argentinië aan. In totaal speelde hij 207 wedstrijden voor Argentinië. Daarin scoorde hij 125 keer. Messi is 39. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.